0: Nee, voor jezelf.
1: Maar is al die telefoon geen...
0: 1331 Wyoming.
1: Van wie? Kom je uit? 74 David Delivery for a video mail. Pass out.

0: Her bir de sorumlu.
1: Sen?
0: Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen? Sen?